0: ons is fucking mal. Kom een slag een koei. Hang hem onder de boer, dan gaan hij lekker bloei. Oké, man, ik take for your les. Yo, this is from, waar is die fucking mes?
1: Hieso?
0: Fuck it, yes, yes, yes. Eugene Teller met die 666. My move, my flow is rood. Rijd die skop en donder.
1: Maar goh, papi, ons is fucking los.